Sadly Stone siis kan jij wel paars compositie van dat gaan lijstje aan mijn like geweest. Soms kan deze hem kosten op dit je proberen zijn kaart. Dus tot maken als deens van net deze zodra boos. Met z'n allen boos. Nooit echt boos van de geest hem tot periodes.